I can if you like. Ik liep in af te be clear, is kap in madre monster, alles bi ons kan ik vlagen, bi kan bi us gewoon ver. We zijn bin af te be clear, is kap in af te monster, alles bi ons kan ik vlagen, Fräulein, wish you be.